0: samen ultiem opnieuw in die release Radio Experience. Kom op 5 min met Louis.
1: Are you
0: nog bespoot dit nog? Underground house music.

Yeah. The time is now, Moloko. Francois K. Einde voor de absolute legende van New York City. Ik heb me gehoord zo. Ja, dat is alles per release van de Experience 5. We proberen ook nog die andere site te zeigen van Lady en wie ze alle heißen, onze tolle hits. Wat ze zich alle grossartig fühlen.

Ja, het is 25 minuten voor 12 uur. Het gaat niet lang, maar toch immer nog meer dan een half stond. Vliesrad X 24,5 met deinem Host Ed Louis bis om 12 uur. Dan zeg maar dankjewel dat ze erbij zijn. Jedes Mal een mega freude. Dank ook voor die vele Posts, die ik bekomme en zo. Ja. Ich mache einfach das, was ich liebe und wenn es gefällt.

Yeah, Blue Six. Bad Love. Uzekov, Naked Music. Hier met een schöne covers in de 90er jaren, San Francisco. Ja, het is wirklich, wirklich, wirklich schön im Sound.

housemuziek in onze aanzicht. Represent van mij, van Matt Lewis. 4 stunden lang. Dank dat je erbij was. Ik wens je een wunderschönes Wochenende.

Yeah, 3 minuten voor twaalf uur. Top 60 de BXC release. Radio Experience komen van. Goed bis om 12 uur. House music. All night long. Dank u zijn de BXC. Het freut mich sehr. En jetzt gaat het weer met een beste sound. Wat gaat het release? Nee, niet meer release.